0: Ach, За тийм. Уалич хэвчээ. Ишадих шал. Итлав шал. Эхэд инээх хэвчээ. Тэгвэл хээ. Яг хаалт ах лагот.
1: Капсула на
0: что? Ай, смотри, ай. when I was down to Snark, she clicked on I that damn not kill how much to Snark. If the thing is very smisher. I'm more smaller to that, sir.
1: Unless we let him kick us.
2: 91.1 FM New Hulk Radio. Ich bin nicht.
0: עכשיו לא מציג בצל את השם מה שיש לי לי
3: שלה
0: עשי נפשיש נחקו מה תעשיתי שנפטיש סרדם קצת
3: צלץ
0: מצלץ אך תעלה שהוא מייך נימון שלה קודק לזה, תעציך החלק של הקשיון שם שכך אתה מפיצות על המצב הוא שם שכחו לזה מצב שלך ברנדס אחרת מכיתה אחרים שצריך לסניך נשמע פיץ כועד Like she go ahead, son. I keep this week, we should come up. But can she go? He obviously could have snipped through your cup of ice and we think that life is the car. I could look. He placed it. This is a cigar, that's a. The old sheep are less of the brands. Hij dacht dat hij iets te zagen. Zo aan ligt het als een nekker geluid. Hoe komt het zet? Pak hem schade. En hij dacht dat hij iets te zagen. Hij dacht dat hij iets te zagen. Hij dacht dat hij iets te zagen. Hij אני יכול לומר לך אחרים כסקרה, על ההקושה. בקומשי, בקומשי משקטח לזה, מתלמסת לך על השילת. חוטלה קצת מאוד, שתך היה. אני סלוק, מוכת עולי גן לעשות לי. אבל אני מכיף את הנבטה, מדהים. לכתיש קצת נקחת. Als ik me niet zo goed lijkt, is gelucht gezet. Dan zit ik tot een licht. Het is geen licht gezet. Het is gewoon een gesmoed voor de licht omzet. Maar mezelf is een soort kikies. Kikies. En het moet staan. Dat daar heet kiklak. Kiklak op, sorry. I said, I can't do it. I can't do it. I can't do it. I can't do it. I can't do it. I can't do it. I can't do it. Ki tabak mümkün işte giyemez. Apı şopi tuttu. Dışını kıkalı aç. Üstü tıkıklı atla. Daha çıkıştı tıkıç atla. Açılsın kıçık. Ağabey tabak mümkün işte giyemez. Next, it's a little ski. Get the other ski. Yeah, ouch, that's not gonna. Now I ask you, if you can just connect him. Maybe it's about him. Pins the last bit. Ask me him as. Since, ah, him spot. My shelter. Und ich mache auch eine jetzt, finde das, ich habe. Mein König ist ein Skusati, dazu ist eine Tumutz, der da geklärt. Mein ist ein Skusati, wie ich das, das ist ein Skusati, das ist ein Skusati. Ja, König, das ist ein bisschen Montag gemacht. Und ich kriege auch keine Hemung. Aber hier kommt es nicht. Ich werde nicht jedem was. Ze hadden de hand. Maar kijk eens, de Marloes kon de hand. Dus Marloes kreeg hand, dat sperk het dan. Dan krijg hij glas. Hij heeft iets niet moed. Ik was dus niet, maar het is geen afgelopen. Maar het is Marloes. Het is mijn kraak. Kindert zich terug. Verwaardert zich, dat gaat allemaal. Oude kindert. Komt smaak, komt het gelijk. Komt het gelijk, klapt het gelijk. En geen idee, ik zie je. Ik heb er bang in. Het is gezegd, oh, ik wil niet uit. Maar ik ben niet zo'n acht, snap. Oh, man. Dan is dat schild. Niks heb ik gehaald. Slap het, maar toen is het. Ik ga niet dat alle matters niet. Ik weet niet, ik weet niet, ik moet dat ze niet. Slaapend wat. Ik moet ze daar niet snap. Kiba bons. Dan geeft het zelfs hier. Maar ik dacht dat het zee zal zijn. Het is klaar dan wat. Nee, ik weet niet dat het geworden is. Het is niet geteld. Toch hoort ze dan met z'n allen. Ik had het geworden is. Hij heeft niet gelukkig. Nou, ik heb een zitje. Maar ik heb een zitje. Ik heb een zitje. Ik heb een zitje. Ik heb een zitje. Ik heb een zitje. Ik heb een zitje. Ik heb Die is niet met zijn vrienden daar. Hij is net wel gelukkig. Ik slaap dit risico, ik slaap dit. Tegen dit is niet. Ik zie dat wat er aan gaat, wat er aan gaat, wat er aan gaat, wat er aan gaat. Zo lang gekruid. Het was dus niet. Ja, dat ik een mens zou uit de liefde schrikken wie een klein mens. En dat kwam acht zo'n moment waar die ligt. En dan was ik zo aan de hand. En daar was een plek. Zou dat het me naast. Mooi is het zelf eerst. Ach, dat wens ik dan. Al geen kwekker deze. Dus kijk het. Poes, kwek ik eens kritisch willen. Ah, dat is een aantal. Ach, dat is ik ook niet moet. Mijn hand is de minste snik, snik. En dat is mijn gala. Ik heb de keer de dames, de snik, maar het is geen snik. Het is geen van de dames, het is een kookwem snik. Als ik moet het doen, zou ik geacht. Ik ga mensen kunnen maken. Die er rustig in het. Die er zelf zit aan zijn mens.
2: 91.1 FM, New Kalk Radio.
0: Je гэдэгт скрата мэнс хаал асбистэнс гэдэгтэнс тэстанай капитэсэ кэкэнаас хэйдамал бистэг хүлэг тэмэмэнс нэсэс аймэкэ сарсэс камачу дамас алта Ich schaue zu gleich mit Monaten an. Ich bin gar nicht zu der Bekommst zu der Kriegerei.
3: Ich bin der Ehe, das ist der Hand. Why?
4: I don't sign up at the New Hulk Radio.
3: FM.
5: Why?
6: Hasta antes.
1: beeilst du die Mutzest. Et eich guckst du bei Klacks. Et eich. Ach, ich weiß nicht, Mutz. Eich, lua mein Palut, ich weiß nicht, ich weiß nicht hin. Sie sind nicht jetzt damals. Ach, ach, Tim. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich weiß, jetzt aus dem Saison gut, als ich sind, weiß, weil ich lachs gut aus, am Auto gut aus. Als ich das so gut aus, als ich das zu dem Distus. Und zach, das gut gut ist zum Stress, und zach. Ja, mach ne net stopp, das auch ist. Es geht ab, das stopp, das gut gut ist leid, ich drück das auf das. Und kurz nahm jetzt. Alter, ich kann gleich mein Master. Und zehn Master. Wo trat das Bekoschlaft verlaat. Dem Ohr ist gelöst, ich dachte, ich schnass sich erlaat, was. Atmanau und dem sind zu zutkutut, wo sich schnass sich. Dabei dachte ich mal, guckst du halt, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß. Als ich kutte kreis, als kutlaut, als kutte kutlaut, als ich mast, weil ich lachs. Als ich muss ja nach, ich sieb it. Ich noch heil, ich im Schatz, das ist immer. Ich schaß, nun leo, nun mal, ich sag, ich kutte kutlaut. Ach, es nicht ist, gut ist zum Seid, wo ich noch halt im Schett. Twin am Demut zu Seid. Ach, Chemst, Chem gut erlaat. Twin am Demut zu Seid. Dem Chaos, sieht gut, ich dachte, wie sei es, weil Chaos, sieht es. Kawit, so skwaśna. Was patas, satmas, de kwalum, sitzik, palchulaks, de hamtit dom, de tchamat saut, wat hilhamtit sat. Sei, ich jetzt erst weiß, aber nicht in die Putzlade zu lachen. Als das Druck am Saison hat, geblastet im Stadtschitte. Ja, ich kach, tut Leona, oder geht's danach, es tut am Saison hat. Kussi und dann maut, zeigst die Strutzen, alle Armset. Kussi und der Arm zu dem Dutzenset. Sind dich gulitzig, dies steht im Stadt, die Oma, du zahlt doch. Ich auch Schmidt, ich kann nichts zu dem, ich kann nur bald kurz dem. Alle geht's danach. Es ist alle auch, wo das im Stadt Quaschila zu taut, der Laus an noch Hawak zu stach, und der Dicht, dich kurz ich gleich.